0: Donald Trump heeft de Amerikaanse communicatietoezichthouder FCC opgeroepen journaliste Kristen Welker van NBC News te straffen. Hij is boos omdat zij zei dat zijn gesteunde kandidaten wisselende resultaten boekten. Deskundigen benadrukten dat de FCC niet bevoegd is om journalisten te straffen voor hun standpunten. Donald Trump ligt al maanden overhoop met kritische media. In de straat van Hormuz is opnieuw een tanker geraakt door een onbekend projectiel. Het incident vond plaats voor de kust van Oman, maar er zijn geen gewonden of milieuschade gemeld. De verantwoordelijke is onbekend. De zeestraat blijft gespannen door aanvallen en dreigementen rond het belangrijke scheepvaartverkeer. Een 41-jarige man heeft blijvende gehoorschade opgelopen door het vuurwerkgeweld van Feyenoord-supporters tijdens de wedstrijd tegen SC Cambuur. In totaal raakten 7 mensen gewond. Cambuur neemt extra veiligheidsmaatregelen. Feyenoord heeft tientallen mogelijke daders in beeld voor een stadionverbod. De club heeft aangifte gedaan. Dan nog het weer. In de nacht trekken flinke buien over het land, vooral aan de kust met veel regen, onweer en windstoten tot 70 km per uur. Morgenochtend en middag blijft het wisselvallig met stevige buien, lokaal veel regen en onweer. De temperatuur loopt op naar 20 graden. De westelijke wind is matig tot krachtig, aan zee windkracht 6. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio. Beleef de Nachtwacht bij Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: jouw gids door de stille uren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De brand in het hoogspanningscentrum in het Groningse Mede zal naar verwachting nog dagen duren. 6 kelders met in totaal 100.000 liters koelolie staan in brand. Blussen is niet mogelijk, waardoor het gebouw gecontroleerd uitbrandt. Omwonenden moeten ramen en deuren gesloten houden. De stroomvoorziening is omgeleid en niemand raakte gewond. Donald Trump heeft de Amerikaanse communicatietoezichthouder FCC opgeroepen journaliste Kristen Welker van NBC News te straffen. Hij is boos omdat zij zei dat zijn gesteunde kandidaten wisselende resultaten boekten. Deskundigen benadrukten dat de FCC niet bevoegd is om journalisten te straffen voor hun standpunten. Donald Trump ligt al maanden overhoop met kritische media. In de straat van Hormuz is opnieuw een tanker geraakt door een onbekend projectiel. Het incident vond plaats voor de kust van Oman, maar er zijn geen gewonden of milieuschade gemeld. De verantwoordelijke is onbekend. De zeestraat blijft gespannen door aanvallen en dreigementen rond het belangrijke scheepvaartverkeer. Een 41-jarige man heeft blijvende gehoorschade opgelopen door het vuurwerkgeweld van Feyenoord-supporters tijdens de wedstrijd tegen SC Cambuur. In totaal raakten 7 mensen gewond. Cambuur neemt extra veiligheidsmaatregelen. Feyenoord heeft tientallen mogelijke daders in beeld voor een stadionverbod. De club heeft aangifte gedaan. Dan nog het weer. In de nacht trekken flinke buien over het land, vooral aan de kust met veel regen, onweer en windstoten tot 70 km per uur. Morgenochtend en middag blijft het wisselvallig met stevige buien, lokaal veel regen en onweer. De temperatuur loopt op naar 20 graden. De westelijke wind is matig tot krachtig, aan zee windkracht 6. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: jouw gids door de stille uren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De brand in het hoogspanningscentrum in het Groningse Mede zal naar verwachting nog dagen duren. 6 kelders met in totaal honderdduizenden liters koelolie staan in brand. Blussen is niet mogelijk, waardoor het gebouw gecontroleerd uitbrandt. Omwonenden moeten ramen en deuren gesloten houden. De stroomvoorziening is omgeleid en niemand raakte gewond. Donald Trump heeft de Amerikaanse communicatietoezichthouder FCC opgeroepen journaliste Kristen Welker van NBC News te straffen. Hij is boos omdat zij zei dat zijn gesteunde kandidaten wisselende resultaten boekten. Deskundigen benadrukten dat de FCC niet bevoegd is om journalisten te straffen voor hun standpunten. Donald Trump ligt al maanden overhoop met kritische media. In de straat van Hormuz is opnieuw een tanker geraakt door een onbekend projectiel. Het incident vond plaats voor de kust van Oman, maar er zijn geen gewonden of milieuschade gemeld. De verantwoordelijke is onbekend. De zeestraat blijft gespannen door aanvallen en dreigementen rond het belangrijke scheepvaartverkeer. Een 41-jarige man heeft blijvende gehoorschade opgelopen door het vuurwerkgeweld van Feyenoord-supporters tijdens de wedstrijd tegen SC Cambuur. In totaal raakten 7 mensen gewond. Cambuur neemt extra veiligheidsmaatregelen. Feyenoord heeft tientallen mogelijke daders in beeld voor een stadionverbod. De club heeft aangifte gedaan. Dan nog het weer. In de nacht trekken flinke buien over het land, vooral aan de kust met veel regen, onweer en windstoten tot 70 km per uur. Morgenochtend en middag blijft het wisselvallig met stevige buien, lokaal veel regen en onweer. De temperatuur loopt op naar 20 graden. De westelijke wind is matig tot krachtig, aan zee windkracht 6. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: trouwgids door de stille uren.
1: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. De Verenigde Staten hebben twee aanvallen uitgevoerd op het Iraanse eiland Larak in de straat van Hormuz. De aanvallen waren gericht op twee lanceerinstallaties. De revolutionaire garde meldt dat bij de aanval militairen en burgers zijn gedood en ook gewond zijn geraakt en waarschuwt voor vergeldingsacties. NASA lanceerde in Florida de Nancy Grace Roman Space Telescope, een project van $4 miljard. De telescoop gaat in 5 jaar miljarden sterrenstelsels bestuderen en honderdduizenden planeten ontdekken. Deze telescoop werkt snel, het observeert het heelal 1000 keer sneller dan de Hubble-telescoop. De Nepalese autoriteiten organiseren een massabegrafenis voor bijna 200 slachtoffers van de verwoestende stortvloed. Het gaat om lichamen die vooralsnog niet kunnen worden geïdentificeerd. Na de ramp wordt de omvang van de schade steeds duidelijker. Verslaggevers van Reuters melden dat er stapels lichamen op straat liggen, doordat er voortdurend niet geïdentificeerde slachtoffers opduiken die door de vloedgolf zijn meegesleurd. En de brand in het hoogspanningsstation in Meeden zal nog dagen blijven woeden. De brandweer kan het vuur niet met water blussen, omdat het zich dan verder kan verspreiden en laat het gebouw daarom gecontroleerd uitbranden. Volgens de veiligheidsregio Groningen kan de rookoverlast tot morgen of woensdagochtend duren. Omwonenden wordt dan ook geadviseerd ramen en deuren dicht te houden en de mechanische ventilatie uit te schakelen. Tot slot het weer. Vandaag wisselvallig met af en toe wat zon, verspreid over het land ook buien. En daarbij is kans op onweer, wat hagel en windstoten tot 75 km per uur. Lokaal kan er veel neerslag vallen met de grootste hoeveelheden in het noordwesten. De maximumtemperatuur komt uit op ongeveer zo'n 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: jouw gids door de stille uren.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De Verenigde Staten hebben twee aanvallen uitgevoerd op het Iraanse eiland Larak in de straat van Hormuz. De aanvallen waren gericht op twee lanceerinstallaties. De revolutionaire garde meldt dat bij de aanval militairen en burgers zijn gedood en ook gewond zijn geraakt en waarschuwt voor vergeldingsacties. NASA lanceerde in Florida de Nancy Grace Roman Space Telescope, een project van $4 miljard. De telescoop gaat in 5 jaar miljarden sterrenstelsels bestuderen en honderdduizenden planeten ontdekken. Deze telescoop werkt snel, het observeert het heelal 1000 keer sneller dan de Hubble-telescoop. De Nepalese autoriteiten organiseren een massabegrafenis voor bijna 200 slachtoffers van de verwoestende stortvloed. Het gaat om lichamen die vooralsnog niet kunnen worden geïdentificeerd. Na de ramp wordt de omvang van de schade steeds duidelijker. Verslaggevers van Reuters melden dat er stapels lichamen op straat liggen, doordat er voortdurend niet geïdentificeerde slachtoffers opduiken die door de vloedgolf zijn meegesleurd. En de brand in het hoogspanningsstation in Meeden zal nog dagen blijven woeden. De brandweer kan het vuur niet met water blussen, omdat het zich dan verder kan verspreiden en laat het gebouw daarom gecontroleerd uitbranden. Volgens de veiligheidsregio Groningen kan de rookoverlast tot morgen of woensdagochtend duren. Omwonenden wordt dan ook geadviseerd ramen en deuren dicht te houden en de mechanische ventilatie uit te schakelen. Tot slot het weer. Vandaag wisselvallig met af en toe wat zon, verspreid over het land ook buien. En daarbij is kans op onweer, wat hagel en windstoten tot 75 km per uur. Lokaal kan er veel neerslag vallen met de grootste hoeveelheden in het noordwesten. De maximumtemperatuur komt uit op ongeveer zo'n 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Dit is Solo Radio, met muziek en informatie.
1: Wij zijn er altijd en overal.
2: Bij je thuis, op de fiets, in de auto.
3: Wij laten je lachen.
2: Vertellen je wat er in de wereld gebeurt.
1: En draaien jouw favoriete muziek.
4: Wij zijn er als je alleen bent.
1: Of juist samen.
5: Je ziet ons niet.
2: Maar je hoort ons wel.

0: Het is 7 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. De Verenigde Staten hebben twee aanvallen uitgevoerd op het Iraanse eiland Larak in de straat van Hormuz. De aanvallen waren gericht op twee lanceerinstallaties. De revolutionaire garde meldt dat bij de aanval militairen en burgers zijn gedood en ook gewond zijn geraakt en waarschuwt voor vergeldingsacties. NASA lanceerde in Florida de Nancy Grace Roman Space Telescope, een project van $4 miljard. De telescoop gaat in 5 jaar miljarden sterrenstelsels bestuderen en honderdduizenden planeten ontdekken. Deze telescoop werkt snel, het observeert het heelal 1000 keer sneller dan de Hubble-telescoop. De Nepalese autoriteiten organiseren een massabegrafenis voor bijna 200 slachtoffers van de verwoestende stortvloed. Het gaat om lichamen die vooralsnog niet kunnen worden geïdentificeerd. Na de ramp wordt de omvang van de schade steeds duidelijker. Verslaggevers van Reuters melden dat er stapels lichamen op straat liggen, doordat er voortdurend niet geïdentificeerde slachtoffers opduiken die door de vloedgolf zijn meegesleurd. En de brand in het hoogspanningsstation in Mede zal nog dagen blijven woeden. De brandweer kan het vuur niet met water blussen, omdat het zich dan verder kan verspreiden en laat het gebouw daarom gecontroleerd uitbranden. Volgens de veiligheidsregio Groningen kan de rookoverlast tot morgen of woensdagochtend duren. Omwonenden wordt dan ook geadviseerd ramen en deuren dicht te houden en de mechanische ventilatie uit te schakelen. Tot slot het weer. Vandaag wisselvallig met af en toe wat zon, verspreid over het land ook buien. En daarbij is kans op onweer, wat hagel en windstoten tot 75 km per uur. Lokaal kan er veel neerslag vallen met de grootste hoeveelheden in het noordwesten. De maximumtemperatuur komt uit op ongeveer zo'n 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: dit zijn de headlines uit het nieuws.
1: Coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben na een nachtelijk overleg nog geen akkoord bereikt over de begroting voor volgend jaar. De scholen op Sint Maarten blijven vandaag dicht vanwege verwachte zware regenbuien. De Verenigde Staten hebben twee aanvallen uitgevoerd op het Iraanse eiland Larak in de straat van Hormuz. De aanvallen waren gericht op twee lanceerinstallaties. En NASA lanceerde in Florida de Nancy Grace Roman Space Telescope, een project van $4 miljard. Tot slot het weer. Vandaag wisselvallig met af en toe wat zon, verspreid over het land ook buien. En daarbij is kans op onweer, wat hagel en windstoten tot 75 km per uur. Lokaal kan er veel neerslag vallen met de grootste hoeveelheden in het noordwesten. De maximumtemperatuur komt uit op ongeveer zo'n 20 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben na een nachtelijk overleg nog geen akkoord bereikt over de begroting voor volgend jaar. De onderhandelaars hervatten vanochtend om 9 uur het overleg. Er geldt een strakke deadline. De plannen moeten uiterlijk vannacht klaar zijn om de Raad van State voldoende tijd te geven voor een advies voorafgaand aan Prinsjesdag. De scholen op Sint Maarten blijven vandaag dicht vanwege verwachte zware regenbuien. Voor het Caribische eiland geldt een waarschuwing voor wateroverlast als gevolg van tropische storm Dolly. Ook op andere plekken in het Caribisch deel van het Koninkrijk, zoals bijvoorbeeld Saba, wordt rekening gehouden met overlast. De Verenigde Staten hebben 2 aanvallen uitgevoerd op het Iraanse eiland Larak in de straat van Hormuz. De aanvallen waren gericht op 2 lanceerinstallaties. De revolutionaire garde meldt dat bij de aanval militairen en burgers zijn gedood en waarschuwt ook voor vergeldingsacties. En NASA lanceerde in Florida de Nancy Grace Roman Space Telescope, een project van $4 miljard. De telescoop gaat in 5 jaar miljarden sterrenstelsels bestuderen en honderdduizenden planeten ontdekken. Roman werkt snel. Het observeert het heelal 1000 keer sneller dan de Hubble-telescoop. Tot slot het weer. Vandaag wisselvallig met af en toe wat zon. Verspreid over het land ook buien. En daarbij is kans op onweer, wat hagel en windstoten tot 75 km per uur. Lokaal kan er veel neerslag vallen met de grootste hoeveelheden in het noordwesten. De maximumtemperatuur komt uit op ongeveer zo'n 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: dit zijn de headlines uit het nieuws.
1: De kapitein en de rest van de bemanning van de veerboot die gisteren kort na vertrek bij Noord-Cyprus omsloeg, zijn gearresteerd. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben na een nachtelijk overleg nog geen akkoord bereikt over de begroting voor volgend jaar. De scholen op Sint Maarten blijven vandaag dicht vanwege verwachte zware regenbuien. En in de politiek zijn al lange zorgen over de instroom van internationale studenten en de kosten die zich met zich meebrengen. Het weer nog, het is vandaag wisselvallig met slechts af en toe zon en verspreid over het land buien. Daarbij is er kans op onweer, hagel en windstoten tot 75 km per uur. Lokaal kan er veel neerslag vallen met de grootste hoeveelheden in het noordwesten. Het wordt vandaag ongeveer zo'n 20 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen.
2: De kapitein en de rest van de bemanning van de veerboot die gisteren kort na vertrek bij Noord-Cyprus omsloeg, zijn gearresteerd. Waar het scheepspersoneel precies van wordt verdacht en hoe het schip kon omslaan is niet bekendgemaakt. Bij het drama kwamen zeker 8 mensen om het leven en nog 18 worden er vermist. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben na een nachtelijk overleg nog geen akkoord bereikt over de begroting voor volgend jaar. De onderhandelaars hervatten vanochtend om 9 uur het overleg. Er geldt een strakke deadline. De plannen moeten uiterlijk vannacht klaar zijn om de Raad van State voldoende tijd te geven voor een advies voorafgaand aan Prinsjesdag. De scholen op Sint Maarten blijven vandaag dicht vanwege verwachte zware regenbuien. Voor het Caribische eiland geldt een waarschuwing voor wateroverlast als gevolg van tropische storm Dolly. Ook op andere plekken in het Caribisch deel van het Koninkrijk, zoals bijvoorbeeld Saba, wordt rekening gehouden met overlast. En in de politiek zijn al lange zorgen over de instroom van internationale studenten en de kosten die zich met zich meebrengen. Maar na nieuw onderzoek van het Centraal Planbureau worden deze uitgaven gemiddeld ruimschoots terugverdiend. Dit komt voornamelijk doordat een deel van de studenten na hun studie in Nederland blijft werken en dan ook belasting betaalt. Het weer nog. Het is vandaag wisselvallig met slechts af en toe zon en verspreid over het land buien. Daarbij is er kans op onweer, hagel en windstoten tot 75 km per uur. Lokaal kan er veel neerslag vallen met de grootste hoeveelheden in het noordwesten. Het wordt vandaag ongeveer zo'n 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Het dodental na de overstromingsramp in Nepal is opgelopen naar 903, terwijl nog ruim 4200 mensen worden vermist. Huishoudens die nu een vast energiecontract afsluiten zijn jaarlijks gemiddeld bijna €600 duurder uit dan in februari. De kapitein en de rest van de bemanning van de veerboot die gisteren kort na vertrek bij Noord-Cyprus omsloeg zijn gearresteerd. En de coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben na nachtelijk overleg nog geen akkoord bereikt over de begroting voor volgend jaar. Het weer nog, het is vandaag wisselvallig met slechts af en toe zon en verspreid over het land buien. Daarbij is er kans op onweer, hagel en windstoot tot 75 km per uur. Lokaal kan er veel neerslag vallen met de grootste hoeveelheden in het noordwesten. Het wordt vandaag ongeveer zo'n 20 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Het is 10:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Het dodental na de overstromingsramp in Nepal is opgelopen naar 903, terwijl nog ruim 4200 mensen worden vermist. Ook in buurland China eisten de overstromingen levens. De Chinese leider Xi Jinping liet weten dat alles op alles wordt gezet om de vermisten op te sporen. Huishoudens die nu een vast energiecontract afsluiten zijn jaarlijks gemiddeld bijna €600 duurder uit dan in februari. De scherpe stijging van de energieprijzen wordt vooral gedreven door duurder gas, wat een rechtstreeks gevolg is van het conflict in het Midden-Oosten en de verstoorde scheepvaart door de Straat van Hormuz. De kapitein en de rest van de bemanning van de veerboot die gisteren kort na vertrek bij Noord-Cyprus omsloeg zijn gearresteerd. Waar het scheepspersoneel precies van wordt verdacht en hoe het schip kon omslaan is niet bekendgemaakt. Bij het drama kwamen zeker 8 mensen om het leven en nog 18 worden er vermist. En de coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben na nachtelijk overleg nog geen akkoord bereikt over de begroting voor volgend jaar. Rond deze tijd gaan de onderhandelaars verder met het overleg. Er geldt ook een strakke deadline. De plannen moeten uiterlijk komende nacht klaar zijn om de Raad van State voldoende tijd te geven om advies te geven voorafgaand aan Prinsjesdag. Het weer nog. Het is vandaag wisselvallig met slechts af en toe zon en verspreid over het land buien. Daarbij is er kans op onweer, hagel en windstoten tot 75 km per uur. Lokaal kan er veel neerslag vallen met de grootste hoeveelheden in het noordwesten. Het wordt vandaag ongeveer zo'n 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+. Dit is de Gouden Ouwe Show met Johan de Graaf.

0: sneeuw of regen.
1: Met Johan de Graaf op je radio.
0: Kun je er altijd tegen.
2: Luister
3: recht aan uw toestand.
2: And now, here's the world's greatest DJ.

luisteraars allemaal weer een hartelijk welkom, een bijzonder hartelijk welkom. Goeiedag. Even de apparatuur goed instellen, zodat ik goed te beluisteren ben. Alle schuifjes staan weer goed, dus dat betekent dat het de hoogste tijd is voor een gloednieuwe aflevering van de Gouden Oude Show. Met die heerlijke muziekjes van toen, uit de jaren 60, de jaren 70 en uit de jaren 80. En dan roep ik altijd maar toen er nog muziek klonk vanaf de Noordzee. Ik heb ze allemaal weer verzameld. De mooie singeltjes heb ik verzameld uit de grote discotheek hier beneden in de kelder van het grote gebouw van de Gouden Oude Complex. Deze kan allemaal singeltjes. Ik heb geen LP's uitgezocht, alleen maar singeltjes. Dat is makkelijk, makkelijk, makkelijk. Maar ja, dan moet je wel de goede kant op de draaitafel zetten. Dat is natuurlijk ook nog even iets. Ja. Laten we snel beginnen in het programma. Waarom ook niet? Heerlijke muziek. Heerlijke muziek die we allemaal lekker mee kunnen zingen en mee kunnen galmen. En dat is het motto van de Gouden Oude Show. Je omhandgraaf, dat is de ondergetekende. Daar moet je het mee doen de komende 2 uur. Ja, dat is een opgave. Dat is een opgave. Nou, het valt er mee hoor. Hier is Demi Sansas.

een prachtige muziek. Dat is nou echt tijdloos. Demis Roussos, de man met de mooie hits toen de tijd in de jaren 70 of niet. Soms met Forever Endeavor, de Schönes Mädchen aus Arcadia, My Friend the Wind. En ook deze was My Reason. Zo even tempo in het programma. We gaan naar Nederland toe. Dat is altijd leuke muziek uit 1973. Ik heb het over de Dizziment Band. En we gaan naar de opera. En de show.

de show en de opera. En er waren nog wel grote hits van de Dizzy Men's Band. Deze komt uit het jaar 1973. Straks verderop aandacht voor de Radio Noordzee Treitenschijf van de Zeezender en de Meebo 2. Maar eerst even Gilbert en Sullivan.

Gilbert O'Sullivan, de man achter de piano met een petje op zijn hoofd. Hè? Ja. Tijd voor een lekkere disco knalplaat, een lekkere lange plaat van Edwin Starr. Oftewel de Happy Radio, straks hierna de Radio Noordzee treitenschijf van toen.

0: zeker de Happy Radio. Zeker als je luistert naar de Gouden Oude Show. Is dat waar of niet? Dat is een waarheid als een koe. Happy Radio, dat was er eentje van Edwin de Stars. Zoals beloofd, we gaan terug naar Radio Noordzee Internationaal. We gaan doen een treitenschrijf uit het jaar 1973.
1: Buitengaats tussen 6 en 8 uur. 's Avonds live vanaf de Meibo 2.
2: Radio.
3: Radio Noordzee, internationaal nieuws. De laatste berichten uit alle nieuwscentra.
0: Dit komt uit 1973, tijd te schrijven op 31 maart.

0: een schuif even openzetten. Het was toen tijd de tijd te schrijven op Radio Noordzee Internationaal. 31 maart, Sheila en Rinko, Lui, Gondel, Avenise, als ik het goed uitspreek. Dit is de Gouden Oude Show.
1: Jouw muziek, jouw favoriete artiesten. Je hoort ze hier, de Gouden Oude Show, met Johan de Graaf.

dat is toch een leuke of niet? Soms avond, daar speelt die DC Gunnar. Dat was er eentje, dat was het einde van Cindy Oont Bert. We moeten ook even op zijn Duits zeggen, of niet? Soms hier in die gouden oude show, eerste gedeelte. En als je net bent ingeschakeld, hartelijk welkom. De heerlijke muziek van toen, de jaren 60, 70 en 80, zoals deze hier is Pieter Kijk.

het is mooi, het is prachtig of niet. Soms deze van Pieter Kent met it's a real good feeling. We gaan naar het jaar 1978. Een groot hit toen de tijd in de radio. Mi Amigo Top 50, weten we dat nog? Ik heb het natuurlijk over de Commodores met Lionel Richie. Toen de tijd nog in de gelederen met The Brick House.

En langzaam gingen ze er vandoor de Commodores met de Breakouts. Oh, dit was mooi, deze. Ja, 1973, 74. Wat een geweldige, dikke nummer 1 toen de tijd voor de formatie Mat.

0: de allerlekkerste Golden Oldies.
1: Dit is de Gouden Ouwe Show met Johan de Graaf.
2: 1969.

0: 1969 weer. Oh, hij blijft mooi, hij blijft prachtig. Met de Bee Gees, met I Started a Joke.
1: Hey Johan, hang jij de discobol op? Het is discotijd.
0: Grootste tijd voor een disco knolplaat. Wat dacht je van deze duimpje Vanessa? Naampje van de Upside Down. Dit was de disco knolhit.

de la di di en de la di da. Was het mooi of niet? Het was leuk om er een keertje te beluisteren in dit programma met Vanessa. Naar de jaren 70, 60 zelfs, Petula Clark. Every

Een prachtige plaat, wil ik zeggen. Van Nowitz met Where Have You Been. Heerlijke muziek. Bijna alweer gebeurd in het eerste gedeelte van de show. De gouden oude show. Nog even tijd voor de Cupid's Inspiration. Uit het jaar 1968.

0: zaken zo helemaal uitgeschrift. Met...
1: Het is 11 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
2: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Het dodental na de overstromingsramp in Nepal is opgelopen naar 903, terwijl nog ruim 4200 mensen worden vermist. Ook in buurland China eisten de overstromingen levens. De Chinese leider Xi Jinping liet weten dat alles op alles wordt gezet om de vermisten op te sporen. Huishoudens die nu een vast energiecontract afsluiten zijn jaarlijks gemiddeld bijna €600 duurder uit dan in februari. De scherpe stijging van de energieprijzen wordt vooral gedreven door duurder gas, wat een rechtstreeks gevolg is van het conflict in het Midden-Oosten en de verstoorde scheepvaart door de Straat van Hormuz. De kapitein en de rest van de bemanning van de veerboot die gisteren kort na vertrek bij Noord-Cyprus omsloeg zijn gearresteerd. Waar het scheepspersoneel precies van wordt verdacht en hoe het schip kon omslaan is niet bekendgemaakt. Bij het drama kwamen zeker 8 mensen om het leven en nog 18 worden er vermist. En Waddeneiland Texel is vanaf volgend jaar ook vanuit Den Oever per boot bereikbaar. Vanmiddag start de eerste proefvaart en wordt de nieuwe veerboot officieel onthuld tijdens de visserijdagen. Daarmee komt er voor het eerst een alternatief voor de vaste bootverbinding vanuit Den Helder. Tot slot het weerbericht. Vandaag wisselvallig met slechts af en toe zon en verspreid over het land buien. Er is ook kans op onweer, hagel en windstoten tot 75 km per uur. Lokaal kan er veel neerslag vallen met de grootste hoeveelheden in het noordwesten. De temperatuur komt uit tussen 20 en 22 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
3: De Gouden Ouwe Show. De Gouden Ouwe Show. De Gouden Ouwe Show.
4: He's on down the road. He's on now. He's on down the road. He's on down. He's on down the road. Ta-da.

0: Alleman, hartelijk welkom in het tweede gedeelte alweer van de Gouden Oude Show. De plaat begon heel erg rustig, hè? Maar daarna kwam er een beetje de tempo in, of niet? Soms deze gewoon Diana Ross.
1: Dat kennen we allemaal wel.
0: Het dametje van The Supremes en The Upside Down en Why Do Fools Fall in Love enzovoort enzovoort. Zoveel hits heeft deze dame gemaakt. Diana Ross was dit met Easy Down on the Road. Tijd voor een beetje herrieplaat. De luidsprekers mogen best wel iets harder. We mogen best wel iets harder voor mij. Geen enkel probleem. Zet de luidsprekers maar op 10. Doen wij die van Electric Light Orchestra met Don't Bring Me Down.

linker is hij afgelopen direct in het Leiden Orchestra met Don't Bring Me Down. Dat was een ringje uit de jaren 70. Hè. Toen komt uit de jaren 60 de Creedence Clearwater Revival hier in de Gouden Oude Show.

Heerlijke, lekkere muziek. Een tweede gedeelte met Marvin Gaye met How Sweet It Is To Be In Love With You. Dit is de jaren 80. We springen Christus door alle jaren heen. Dat is de motto van de Gewoon Show. Met Jack Attack. De plaats, even netjes afkondigen of aankondigen. De graaf is down on the track.

1976 alweer in het programma, zullen ik zeggen. Elmer Tino was dit met de Vogelaarden. De man van This Strange Effect, Now Baby It's You, The Little Things, I'm Gonna Take You There, dat is deze single van...

nog een mooie, lekkere gouden hit van Dave Berry hier in het programma. Dit is ook leuk, dit. Uit de film, de musical, kunnen we ook wel zeggen. De film musical Grease met John

wie ze wel niet naar deze film geweest. Ja, waarschijnlijk wel iedereen naar de bioscoop. En iedereen heeft hem ook wel thuis liggen in de kast of op een plank. In zo'n vergeten hoekje. En dan kom je hem weer tegen een jaar. En dan denk je, oh, toch wel leuk. We gaan nog een keertje draaien. Of niet soms, ja. John Travolta, Olivia Newton-John met We Go Together. Mexico. Toen mijn vader's house. Ik heb het natuurlijk over de Les Humphrey Singers.

dat is mooi of niet, soms van OC Bisa met de koffiezong. We gaan even wandelen, we gaan even wandelen. De man met het ooglapje, de sexy eyes, Dr. Hoek, met deze.

0: zo, we zijn uitgewandeld met Dr. Hook. Een baby makes her blue jeans talk.
1: Ladies and gentlemen, more disco radio action.
0: Tijd voor een disco knalplaat hier in de Gouden Oude Show. Straks verderop doen we nog wat aan de zee, dus moet ik niet vergeten. Ik heb het even genoteerd, dus dat komt helemaal goed. Disco knalplaat, de man... Chef van Oekel heeft haar wereldberoemd gemaakt. Toen de tijd in Chef van Oekels discohoek. Weten we dat nog in die fietstas? Ja, ja, dat vergeten we niet. Nee. Dit was die andere grote hit uit 1977. Nee, Miami Go Top 50 met I Remember Yesterday.

0: gezellig. Even terug in de tijd.
1: Jouw hits hoor je hier.
0: Hier. Bij Johan de Graaf in de Gouwe Ouwe Show.
2: More music on to vandaag.
3: Mi amigos, lieveling.

was toen de tijd een lieveling op Miamico Internationaal Week 42, 19 oktober van het jaar 1964. Nog een paar was dit, met het liedje voor Marian. Bijna weer gebeurd, de gouden oude show. Zo snel gaat het. Voordat je het weet is het alweer tijd. Door met de muziek in het programma met Slade.

blijft toch geweldige muziek, of niet? Van deze mensen van de formatie Slate, wereldberoemd geworden door die kerstplaat erachter, weet je natuurlijk wel, hè? Met Far, Far Away. De Tremolos kennen we die nog uit de jaren 60, 1967, 68, met Here Comes

Dat is een eerlijke, maar dit is een nieuwe versie. En we moeten toch eens gaan zoeken naar de oude versie van deze, van de Tremolo's met Here Comes My Baby. Nou, dit is zeker de originele versie. We hebben het over dame Françoise Hardy.

Het klinkt prachtig. Tout le carousel et les filles. Met alle jongens en de meisjes. Daar gaat het zo'n beetje over. Hè? Dat is eentje van Frans Mazzardi. Wij gaan terug naar het jaar 1968.

van de laatste in de show. Marianne en Faithfull met de Summer Nights. De originele uitgave was dit. Dank allemaal voor het luisteren naar het programma. En wat mij betreft, tot de volgende keer.

0: Al vier. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. Door escalerend geweld in het Midden-Oosten zijn de olieprijzen vanochtend weer gestegen. Na aanvallen over en weer raakte bovendien een supertanker in de straat van Hormuz beschadigd door een mijn. Door de aanhoudende strijd blijft vrede ver weg en een heropening van de belangrijke vaarroute voorlopig uit. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA onderhandelen nog steeds over de begroting voor volgend jaar, terwijl de stukken vandaag naar de Raad van State moeten. De partijen spraken vannacht tot na 1 uur, maar dat leverde geen resultaat op. Struikelblokken zijn box 3 en een bezuiniging op sociale zekerheid van ruim 6 miljard euro. Bij een restaurant aan de Amsterdamse Straatweg in het Utrechtse Zuilen is afgelopen nacht rond 1 uur een explosie geweest. De gevel van het pand raakte zwaar beschadigd en de ruiten van het restaurant en de bovenwoningen sprongen eruit en vielen geen gewonden. De zaak was in 2023 ook al het doelwit van een aanslag. Het dodental door de overstromingen in Nepal is opgelopen naar 903, terwijl nog ruim 4200 mensen worden vermist. Ook in buurland China herste het natuurgeweld levens. De Chinese leider Xi Jinping liet weten dat alles op alles wordt gezet om vermisten op te sporen. En dan nog het weer. Er geldt vandaag een code geel voor stevige onweersbuien met kans op hagel, veel regen en windstoten. Vooral in het noordwesten en de provincie Noord-Holland geldt een verhoogd risico op wateroverlast. Het wordt gemiddeld 20 graden, afhankelijk van waar de buien vallen. Tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

Buk Vis. En goedemiddag. Iedereen die luistert via de middengolf AM 747 of via de versterkte DAB-zender, DAB-plus-zender in Emmeloord of online. En verder ook André Vinken, Bert van Galen, René van Elst, Co Kwaak en Theo van Steenbergen.

Weer de vertaling van Gilbert O'Sullivan. En dit was Gerrit Cox met 1948. Ook gezongen door Coat & Bee. Afgelopen zaterdag was het muziek in het portiek in Emmeloord. En het was heel gezellig. Ik ben bij 8 locaties geweest. Het laatste was het muziekcentrum. En ik vond het heel leuk dat zoveel mensen hun tuin beschikbaar hebben gesteld. Of een voortuin om bandjes te laten spelen. En ik hoorde dat elders het heet gluren bij de buren. En u kunt reageren op dit programma via e-mail studio@radioemmeloord.nl.

prachtig nummer van de Doobie Brothers. Listen to the music. En dat doen we dus inderdaad vanmiddag. En Annelies kwam net de studio binnen met de maandagmiddag lunch. Dankjewel Annelies, ziet er lekker uit. En ik wens iedereen smakelijk eten.

Ja, de Spotniks. Ik noemde ze maar de Zweedse Shadows. En ik kreeg afgelopen zaterdag van mijn dochter Esther een verlaat verjaardagscadeau. En het was een dubbel LP met hits van de jaren 60. En het was een LP geperst in 2025. En ik keek toch een beetje verbaasd van. Want ja, ik dacht LP's zijn uit, maar vorige afgelopen jaren zijn er meer LP's verkocht in Nederland dan CD's.

En dat was de B-kant van Satisfaction. De Rolling Stones met The Under Assistant, West Coast Promotion Man. Ik vond het een prachtige titel. En ik heb hem vroeger vaak gedraaid op mijn Philips pickupje, aangesloten op een Philips buizenradio. Dat waren nog eens tijden.

Never tear us apart van Inks. En Radio Emmeloord heeft een stuk of 28 vrijwilligers. En er komt donderdagmorgen een nieuwe bij. Wolter Strijkert uit Emmeloord. Dus allemaal luisteren donderdagmorgen om 7 uur.

0: het is 1 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. De deadline om toeslagen over 2025 met terugwerkende kracht aan te vragen is veranderd. Die was in het verleden tot 31 augustus. Maar nu kunnen huurtoeslag, zorgtoeslag en kindgebonden budget nog tot en met 31 december worden aangevraagd. Dat meldt de dienst toeslagen. 6 miljoen huishoudens hebben recht op één of meerdere toeslagen om beter rond te kunnen komen. Door escalerend geweld in het Midden-Oosten zijn de olieprijzen vanmorgen weer gestegen. Na aanvallen over en weer raakte bovendien een supertanker in de staat van Hormuz beschadigd door een mijn. Door de aanhoudende strijd blijft vrede ver weg en een heropening van de belangrijke vaarroute voorlopig uit. 6 tot 7 overwegend islamitische landen hebben interesse getoond voor het Defensiepact van Mekka, een bondgenootschap tussen Pakistan, Saoedi-Arabië en Turkije. Net als bij de NAVO geldt dat een aanval op één land als een aanval op allen wordt beschouwd. Bangladesh en Egypte zijn als mogelijke nieuwe leden genoemd. Vandaag komen vertegenwoordigers bij elkaar in Istanbul voor een overleg over de militaire samenwerking. En de Turkse economie is in het tweede kwartaal van dit jaar met 1,1% gegroeid ten opzichte van het eerste kwartaal. Dat is meer dan de verwachte 1%. Op jaarbasis vertraagde de groei naar 2,3%. Huishoudconsumptie, goed voor meer dan 2/3 van de economie in Turkije, steeg jaar op jaar met 3,5%. En dan nog het weer. Er geldt vandaag een code geel voor stevige onweersbuien met kans op hagel, veel regen en windstoten. Vooral in het noordwesten en de provincie Noord-Holland geldt een verhoogd risico op wateroverlast. Het wordt gemiddeld 20 graden, afhankelijk van waar de buien vallen. Tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

Ja, wat een stem had Roy Orbison in Dreams, nummer 1963. Goedemiddag, welkom bij mijn tweede uur.

Ja, Forever Blue, de Little River Band. En met dit weer zou ik ook zelf een beetje blue worden. En goedemiddag vanuit deze studio voor Johan de Graaf, Halit Kaygin, Jannie Hardes, Guus Bruin en Sander Lindenburg.

Tikken Toe van de Dizzy Mads Band. En voor mij bestond die uit een man of 12. Het was een hele ploeg. Ja, ik weet niet meer. Ik denk dat ze niet meer bestaan, maar ze traden overal op. En het was toch wel spraakmakend. En hier is Ray Charles met Ik vind het nog steeds een vreemd nummer.

Ja, Neil Diamond, Longfellow Serenade. En in september bestaat Radio Emmelo 10 jaar en dan gaan we vieren waarschijnlijk het eerste weekend van september of in een buurthuis of in een of ander café. Een café lijkt me veel leuker, want er is natuurlijk ook heel veel drank aanwezig. Maar ik hou u op de hoogte.

Ja, Mr. Blue met Grooving with Mr. Blue. En daarvoor hoort u natuurlijk ons aller Bob Dylan, meneer Zimmerman. En elke avond om 10:00 tot 's morgens 7:00 kunt u luisteren naar prachtige nachtmuziek in samenwerking met Solo Radio. Ik zit regelmatig 's nachts te luisteren en ik denk, oh wat mooi, echte ontspannen muziek. Elke avond op Radio Emmeloord en Solo Radio van 10:00 tot 7:00.

Ja, Don en Phil Everly met de nummer Lucille. Ik dacht dat ook Fats Domino dat een keer gezongen had. Ik weet het niet zeker meer. En als u denkt, ik vind het wel leuk om ook programma's te maken en u heeft een thuisstudio, dan kunt u of live of opgenomen presenteren bij Radio Emmeloord. Dan moet u even een berichtje sturen naar info@radioemmeloord.nl. We kunnen nog wat ochtendjocks gebruiken.

Madonna met Like a Virgin. Tja, wat zal ik daar nou weer eens van zeggen? We gaan maar over naar Bluff. Dichterbij dan ooit.

0: Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. De deadline om toeslagen over 2025 met terugwerkende kracht aan te vragen is veranderd. Die was in het verleden tot 31 augustus. Maar nu kunnen huurtoeslag, zorgtoeslag en kindgebonden budget nog tot en met 31 december worden aangevraagd. Dat meldt de dienst toeslagen. 6 miljoen huishoudens hebben recht op één of meerdere toeslagen om beter rond te kunnen komen. Door escalerend geweld in het Midden-Oosten zijn de olieprijzen vanmorgen weer gestegen. Na aanvallen over en weer raakte bovendien een supertanker in de staat van Hormuz beschadigd door een mijn. Door de aanhoudende strijd blijft vrede ver weg en een heropening van de belangrijke vaarroute voorlopig uit. 6 tot 7 overwegend islamitische landen hebben interesse getoond voor het Defensiepact van Mekka. Een bondgenootschap tussen Pakistan, Saoedi-Arabië en Turkije. Net als bij de NAVO geldt dat een aanval op één land als een aanval op allen wordt beschouwd. Bangladesh en Egypte zijn als mogelijke nieuwe leden genoemd. Vandaag komen vertegenwoordigers bij elkaar in Istanbul voor een overleg over de militaire samenwerking. En de Turkse economie is in het tweede kwartaal van dit jaar met 1,1% gegroeid ten opzichte van het eerste kwartaal. Dat is meer dan de verwachte 1%. Op jaarbasis vertraagde de groei naar 2,3%. Huishoudconsumptie, goed voor meer dan 2/3 van de economie in Turkije, steeg jaar op jaar met 3,5%. En dan nog het weer. Er geldt vandaag een code geel voor stevige onweersbuien met kans op hagel, veel regen en windstoten. Vooral in het noordwesten en de provincie Noord-Holland geldt een verhoogd risico op wateroverlast. Het wordt gemiddeld 20 graden, afhankelijk van waar de buien vallen. Tot zover het nieuws.
1: Radio Emmeloord op DAB+.

0: 3 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. De deadline om toeslagen over 2025 met terugwerkende kracht aan te vragen is veranderd. De deadline was in het verleden tot 31 augustus. Nu kunnen huurtoeslag, zorgtoeslag en kindergebonden budget nog tot en met 31 december worden aangevraagd. Dat meldt de dienst toeslagen. 6 miljoen huishoudens hebben recht op één of meerdere toeslagen om zo beter rond te kunnen komen. Een aantal overwegend islamitische landen heeft interesse getoond in het defensiepact van Mekka, een bondgenootschap tussen Pakistan, Saoedi-Arabië en Turkije. Net als bij de NAVO geldt dat een aanval op één land als een aanval op allen wordt beschouwd. Vandaag komen vertegenwoordigers in Istanbul bijeen voor overleg over de militaire samenwerking. De Turkse economie is in het tweede kwartaal van dit jaar met 1,1% gestegen

0: ten opzichte van het eerste kwartaal. Dat is meer dan de verwachte 1%. Op jaarbasis vertraagde de groei naar 2,3%. Huishoudconsumptie, goed voor meer dan 2/3 van de Turkse economie, steeg de afgelopen jaren met 3,5%. En Sony Music en Warner Music klagen AI-bedrijf Anthropic aan wegens het illegaal gebruiken van songtesten, waaronder All I Want for Christmas Is You, Paper Rings en Eye of the Tiger, voor de ontwikkeling van chatbox Claude. De muziekbedrijven lopen hierdoor inkomsten mis en eisen dat Anthropic stopt met auteursrechten schendingen en een schadevergoeding betaalt. En dan nog het weer. Er geldt vandaag een code geel voor stevige onweersbuien met kans op hagel, veel regen en windstoten. Vooral in het noordwesten en de provincie Noord-Holland geldt een verhoogd risico op wateroverlast. Het wordt gemiddeld 20 graden, afhankelijk van waar de buien vallen. Tot zover het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

goedemiddag en welkom in hier het Studio Gouda via Radio Emmeloord. Hebben we weer het wekelijkse programma. En dat was natuurlijk Dolly Parton en Jolene. En dat naar aanleiding van haar overlijden.

0: Oosterhaus.
1: Ja, ik denk in deze explosieve wereld van 2026 kunnen we best nog eens een keer het goede doel draaien. En de bom!
2: Dit is Radio Emmeloord. Nu ook op DHB+.

0: Luistert naar Radio Emmeloord van de zeebodem, hè? Van de bodem van de polder. U luistert naar Radio Studio Gouda. Mijn naam is Hans en dat was Chris Montes. And The More I See You uit 1966.
1: Je luistert naar Radio Emmeloord.
0: Dit is David Bowie en Rebel.

0: gingen terug naar de jaren 60 hier op Radio New York. En dat was Derek and the Dominoes. Leila.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+. Wonderful
2: Radio Emmeloord. Auf Kurzwelle, Mittelwelle und UKW.
0: Ja, nog een mooi jaren 60 plaatje. Hier is Jerry and the Pacemakers. And You Never Walk Alone.

Ja, mooi, mooi plaatje blijft dat toch, hè? Herman van Keeken. En uit 1971. En ja, het is een vertaling van het liedje, dat had ook kunnen rijden. Daddy, Don't Walk So Fast. Van David Boom. En het is de Nederlandse tekst is geschreven door Peter Koelo. En ja, dat konden we eigenlijk al wel horen, hè? Papi loopt toch niet zo snel. Herman van Keeken.

0: dat was Katie Mula. En het is eigenlijk een liedje uit 2007. Dus ja, eigenlijk wordt er heel weinig gedraaid op Radio Emmeloord. Maar ik hoorde het pas. En ik denk, ja, dat is een mooi programma, een mooi liedje voor het programma. En dus heb ik het gelijk even gedownload. Hè. En om jullie te laten horen. Vorige week heb ik het trouwens ook gedraaid. Maar dat vinden jullie toch niet erg, hè?
1: Je luistert naar Radio Emmeloord.
0: Ja, dit is de jaren 60 en dat is Labi Sifri en Must Be Love.

Dat was Keylight en Marillion natuurlijk hier op Radio Emmeloord. We gaan zo naar het nieuws en het weer. Maar we draaien eerst nog John Travolta en Olivia Newton-John. You're the one I want.

Ja, John Travolta en Olivia Newton-John hier op Radio Emmeloord, Studio Gouda en Yoda 101. En we gaan vervolgen. We gaan bijna naar het nieuws, maar we draaien eerst nog Lindisfarne, Meet Me on the Corner, van 1971.

0: Het is 4 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. In zijn woonplaats Leiden is na een kort ziekbed Eelco Brinkman overleden. Brinkman was van 1982 tot en met 1989 minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. Daarnaast ook fractievoorzitter in de Tweede en Eerste Kamer namens het CDA. Eelco Brinkman was 78 jaar. D66 en CDA staan nog altijd lijnrecht tegenover de VVD. De begrotingsraad, die om 11 uur zou zijn, is inmiddels verplaatst naar 6 uur straks. Partijleiders Rob Jetten, Dylan Jesselgus en Henri Bontebal onderhandelen sinds 9 uur vanmorgen over de plannen die op Prinsjesdag gepresenteerd worden. De begroting moet uiterlijk vandaag voor advies naar de Raad van State worden gestuurd. Daarna moet de ministerraad er formeel nog mee akkoord gaan. Een industriecoalitie van onder andere Delta Links, VNCI en FME vraagt de Tweede Kamer en het kabinet aanbevelingen uit het rapport van voormalig ASML-topman Peter Wenning snel uit te voeren. De coalitie pleit voor lagere nettarieven voor de elektriciteit, minder regeldruk en sneller Europees optreden tegen Chinese dumping van strategische chemische producten. De tarieven zijn de afgelopen jaren vertienvoudigd. Zakenman Mark van Rooy heeft 3 vakantieparken van Peter Gillis openbaar te koop gezet via vastgoedveiling.nl. Van Rooy verstrekte via zijn bedrijf een miljoenenlening aan Gillis met hypotheekrecht op de parken Prinsenmeer, Brugse Heide en Stadsresort Valkenburg. Maar Gillis voldeed niet aan zijn betalingsverplichtingen. En dan nog het weer. Er geldt vandaag een code geel voor stevige onweersbuien met kans op hagel, veel regen en windstoten. Vooral in het noordwesten en de provincie Noord-Holland geldt een verhoogd risico op wateroverlast. Het wordt gemiddeld 20 graden, afhankelijk van waar de buien vallen. Tot zover het nieuws.

0: welkom hier in het tweede gedeelte hier van Studio Gouda. Ja, we zijn nog een uurtje bij jullie. En ja, dat was natuurlijk Dolly Parton en 9 to 5. En ja, ze is vorige week overleden. Hè? Dus vandaar dat we het ook draaiden. Maar het is ook wel mijn favoriete nummer van Dolly Parton. Hè? 9 to 5.
1: So, come along and ride this train.

dat was Johnny Cash net met Riding the Rails. En, ja, en dat was ook natuurlijk de tune van Tom Mulder, dat was vaak op Radio Veronica. Met die prachtige stoomfluit van een trein. En, ja, die liet ik voor het nieuws en het weer ook al horen. En dat komt eigenlijk omdat dit weekend terug naar Toen is in Beekbergen en Loenen, vlakbij Apeldoorn. En ja, daar ga ik heen, hè, want ik ben natuurlijk een enorme treinenfanaat. Dus dat, ja, ik ben vast een beetje een voorpret, hè, met stoomfluiten en liedjes over treinen.

Cheap Love. En dat was Love Is All. En ja, dat hoorde ook bij zo'n animatiefilmpje. Jaren 70. Met zo'n kikker. En die danste dan...

0: Ja, dat was Madonna en
1: Like a Prayer. En ja, ze treedt tegenwoordig op bij de voetbal, hè, met Trump.
2: Je luistert naar Radio Emmeloord.
1: Dit is Tony Sherman en Tonight.

was soul muziek hier op Radio Noord. Dat was de Chaplin Band. En let's have a party. En ja, het is september. Dus de pepernoten zijn in de winkel. Vandaar.

0: pepernoten. Die zag ik vorige maand trouwens al in de winkel. Maar dat was Henk en Henk, oftewel het goede doel. En Sinterklaas, wie kent hem niet?
1: Wat zijn de middelen en hoe kan
0: het? Ja, we gaan weer terug naar de jaren 70. Doen we vaak op dit station. Gaat u hem horen. Bonnie Tyler en Lost in France.

Dat is een mooie plaat van natuurlijk Bob Marley en No Woman No Crime. Ik weet niet of dat waar is hoor. Dit is Man in Black van Will Smith.

0: Ja, dat was natuurlijk Will Smith met zijn Men in Black. En dat was natuurlijk de team van de gelijknamige film van Men in Black. Met die, al die ruimtewezens.
1: Je luistert naar Radio Emmeloord.
0: Dit is Duran Duran en Save a Prayer.

Hey Jude van de Beatles. En ja, dat is ook weer een einde aan het programma vandaag. En mijn wekelijkse bijdrage hier in de programmering van Radio Lord. Studio Gouda gaat weer sluiten. En volgende week, dezelfde tijd, dezelfde golflengte, ben ik weer terug. Ik zou zeggen, maak er nog een mooie week, een mooie dag van.

0: Het is 5:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. D66 en CDA staan nog altijd lijnrecht tegenover de VVD. De begrotingsraad, die om 11:00 vanmorgen zou zijn, is inmiddels verplaatst naar straks 6:00. Partijleiders Jetten, Jesselgus en Bontebal onderhandelen sinds 9:00 vanmorgen over de plannen die op Prinsjesdag gepresenteerd moeten worden. De begroting moet uiterlijk vandaag voor advies naar de Raad van State worden gestuurd. Een industriecoalitie van onder andere DeltaLinks, VNCI en FME vraagt de Tweede Kamer en het kabinet aanbevelingen uit het rapport van voormalig ASML-topman Peter Wennink snel uit te voeren. De coalitie pleit voor lagere nettarieven voor elektriciteit, minder regeldruk en sneller Europees optreden tegen Chinese dumping van strategische chemische producten. De tarieven zijn de afgelopen jaren vertienvoudigd. De Spaanse premier Pedro Sanchez heeft kritiek geuit op desinformatie rondom de crisis in Ceuta, waarbij een maand geleden tienduizenden migranten de exclave binnenstroomden. Hij beschuldigde netwerken gelinkt aan Rusland en Israël van het verspreiden van geruchten op 30 en 31 juli. Sanchez ontkende ook Marokkaanse betrokkenheid bij de immigratietoestroom. En de Zeelandbrug sluit tijdelijk voor voertuigen vanwege renovatie van het beweegbare deel, de basculebrug, waar scheuren in het stalen rijdek zijn ontstaan door veroudering en zwaar verkeer. Dagelijks rijden ongeveer 15.000 voertuigen over de brug tussen Noord-Beveland en Zierikzee. Het verkeer wordt 6 weken lang omgeleid via de Oosterscheldekering. Fietsers en bromfietsers mogen de brug wel blijven gebruiken. Het weer nog, vanavond nemen de buien geleidelijk af. De wind wordt in het binnenland zwak tot matig, maar aan zee blijft het nog even flink doorwaaien. En de temperatuur daalt naar 14 tot 17 graden. En dan nog het weer. Vanavond nemen de buien geleidelijk af en worden minder fel. De wind wordt in het binnenland zwak tot matig, maar aan zee blijft het nog even flink doorwaaien. De temperatuur daalt naar 14 tot 17 graden. Vannacht regent het in Midden-Nederland nog, elders wordt het droog. De minima liggen dan tussen 12 graden in het binnenland en 16 aan de noordwestkust. Tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+. De grootste hits van toen. Grootste hits van toen. De muziek uit je jeugd. Dit is de Gouden Ouwe Show met Johan de Graaf.

0: And now, here's the world's greatest DJ.
1: Luisteraars, allemaal weer een bijzonder hartelijk welkom. Daar zijn we weer. Goeiedag. Het is weer tijd voor een gloednieuwe aflevering van de Gouden Oude Show. Met die heerlijke muziekjes van toen. Uit de jaren 60, uit de jaren 70, ook uit de jaren 80. En het allemaal met ondergetekende Jon de Graaf. En we doen het vanuit studio nummertje 2. 1975, daar begonnen we mee met de Keter King, met Henk de Knife, met de Jets. De muziek kriskras door elkaar heen uit de jaren 60, 70 en 80. Verderop in het programma aandacht voor de zeezenders van toen. Door middel van een alarmschijf, een treitenschijf, een lieveling, een hitmaker, een sure shot. Satellietschijf, we weten het nog niet, dat doen we verderop wel in de show. Wat ik wel weet is dat we gaan beginnen in 1967. Met deze plaat van The Seekers, hier zijn ze met de Georgie Girl.

Ik vind het een mooie plaat, moet ik zeggen. Deze van The Seekers met J. Georgie Girl. Toch prachtig, die muziek uit 1967. Doen we nog een keer uit 1967. We zijn toch bezig in dat jaar toch, ja. Over de Flowerpot Man met Let's Go to San Francisco. Normaal moet Tom Collins er zijn om dat om te roepen, maar ja, die zit beneden in de kantine aan de koffie. Ik ga vragen of hij zo meteen wel even wat die jaartallen kan omroepen.

0: blijft een hele mooie, of niet soms deze van de Flowerpot Man. Ja, 1967 alweer, wat een tijd geleden. Maar let's go to San Francisco.
1: Zeg, kan het programma even worden onderbroken?
2: Jongen, je bent nauwelijks begonnen. Waarvoor? Voor je koffie?
1: Ik ben vast de enige niet. 1975.

De motor wordt weer gestart. Dat was Rinkje van Harpo hier in de show met de Motorcycle Mama. Dat is de man van de Movistar onder andere. Ja. Kom allemaal uit het jaar 1975. Dit komt uit 1969. Ik heb het over David Alexander Winter met Oh Lady Mary.

0: ze gewoon hier.
1: Wat een muziek.
0: De mooiste, onvergetelijke Gouden Ouwe.
1: Johan de Graaf neemt je mee in de Gouden Ouwe Show.

Kid Indoors, ja. Ik moest even kijken. Kid Indoors met de Pretty Belinda. De muziekjes van toen, hè. De mooie muziekjes. Of niet, soms daar is iedereen het wel met mij eens hier in die gouden oude show. Studio 2, ondergetekende Johan Graaf. Met Jamie Corner en in Paradise is Have Us Nice.

Paradise is half as nice. Zoals ik al zei, de muziek is uit de jaren 60, 70, 80. Heel veel uit de jaren 80 doen we niet, maar deze wel. Deze vind ik mooi, deze. Die kwam ik tegen in het grote hitarchief beneden in het grote gebouw van het Gouden Oude Complex. In onze hitkelder waar alle singeltjes en LP's netjes op volgorde staan. Dit is Margriet Eshuis met Joe & Jerry.

0: zachter stemgeluid of niet, om deze van dametje Margriet Eshuis. Getiteld Joe en Jerry. Tijd voor een disco knolplaat van toen.
1: Ladies and gentlemen, more disco radio action.
0: Terwijl Margriet langzaam de deur uit wandelt, doen wij een lekkere disco knolplaat uit het jaar 1979 van de drie dames van The Sisters Sledge van We Are Family. En hier is de Greatest Dancer, dat is deze plaat. En na deze plaat aandacht voor de zeezenders van toen.

toen de tijd een hit maakte op Mi Amigo Internationaal. Vanaf het zintrip de Magdalena. En dan doen we altijd de groet aan Wim de Groot, die toen de tijd daar aan boord zat van dat mooie zintrip. Helaas heeft het niet zo lang geduurd, maar ja, wat een herinneringen, wat een herinneringen. Living in Love is dit van de formatie, de Belgische formatie, pas al. Dit komt uit 1974, Shepstone en Dibbins.

een leuk plaatje of niet? Met deze van Shepstone en Dibbins. Het is een serie geleden hier in de Gouden Oude Show, 1974. Doen we er nog een uit 74 of niet? Soms ja, maar om niet te maken uit. We doen ze toch kriskras door elkaar heen. Dit is de stem van de man van de Rubet van Zoeker Baby Love. Maar dit is zijn solo-single. You ain't your baby, ain't your baby anymore. Hier is Paul da Vinci.

gezelligheid spat uit je speakers. Met de mooiste hits van toen. De Gouden Ouwe Show met Johan de Graaf.

nog een prachtige single of niet, zo'n deze van Pieter Frenten uit het jaar 1976 alweer met Show Me The Way. 1974 deze. Dit is C'est Moi.

Shinichi Rom is dit. Met de titel Sam Moi. Het komt allemaal uit het jaar 1974. Wat een tijd geleden. Het eerste gedeelte van de Gouden Oude Show zit er alweer bijna op. Zo snel gaat dat maar. Voordat je het weet is het alweer voorbij. Ga maar eens kijken naar dit clipje van Barry Manilow. Met de mooie dames in hun mooie verenpakjes. Ja, dat is een mooi clipje om te zien, moet ik zeggen. Ik kan hem aanbevelen. Hier is hij nog een keertje uit 78 met de Copacabana.

of het leuk of niet, of niks te veel gezegd. Wat een leuke plaat is dit van Barry Manilow. Barry Manilow moet ik zeggen, met de Copacabana. De Copa, de man met het ooglapje. Ja, de man met het ooglapje. Ik heb het over Dr. Hoekpijn, dan weer een van de laatste platen in het eerste gedeelte met de Sexy Eyes.

Luc of niet, om deze van de Sexy House. Dat is een opname van Barry Menno. Tijd voor nog één blaadje, maar die kan ik niet helemaal draaien. Oh, wat een slechte timing. Slechte timing te gaan. Ja, dat moet toch beter of niet soms? Deze laatste in het eerste gedeelte hier is Uli Martin. Die moet wat doen, dit is voor Veronica. Maar dit is de Duitse versie met Monika.

0: is 6 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws. Door de oorlog in Iran is de gasprijs flink gestegen naar 67 euro per kuub. En dat is ongeveer de helft meer dan in januari. Gemiddeld betalen 7,7 miljoen huishoudens met een vast contract nu 277 euro per maand. En dat is zo'n 600 euro extra per jaar. Ruim 500.000 huishoudens kampen met energiearmoede. Het kabinet stelde een fonds van 193 miljoen euro beschikbaar als steunmaatregel. Lionel Messi stopt als international van Argentinië. De 39-jarige aanvaller speelde 207 interlands en maakte 125 doelpunten. Zijn laatste wedstrijd was de verloren WK-finale tegen Spanje op 19 juli. Messi debuteerde in 2005 onder bondscoach Spekerman en werd in 2022 wereldkampioen. D66 en het CDA staan nog altijd lijnrecht tegenover de VVD. De begrotingsraad, die om 11 uur vanochtend zou zijn, is verplaatst naar vanavond. Partijleiders Jezielkus en Bontebal onderhandelen sinds 9 uur vanochtend over de plannen die op Prinsjesdag gepresenteerd worden. De begroting moet uiterlijk vandaag voor advies naar de Raad van State worden gestuurd. Een industriecoalitie van onder andere DeltaLinks, VNCI en FME vraagt de Tweede Kamer en het kabinet aanbevelingen uit het rapport van voormalig ASML-topman Peter Wennink snel uit te voeren. De coalitie pleit voor lagere nettarieven voor elektriciteit, minder regeldruk en sneller Europees optreden tegen Chinese dumping van strategische chemische producten. De tarieven zijn de afgelopen jaren vertienvoudigd. Tot slot het weer. Vanavond nemen de buien geleidelijk af. De wind wordt in het binnenland zwak tot matig, maar aan zee blijft het nog flink doorwaaien. De temperatuur daalt naar 14 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

hartelijk welkom in het tweede gedeelte weer van die gouden oude show. Dan een leuke plaat om iets te beginnen, of niet? Zoals deze van Starbuck. De mensen van Moonlight Feels Right. Dit was de andere hit van hun I Got To Know. Oh, dit is ook zo bekend. Deze zijn de Beatles met de Magical Mystery Tour.

Dan ging je van de Beatles langzaam gaan zeggen vandoor met de Mexico Mystery Tour. Dit is een zeezender plaat, dames en heren. En als deze plaat werd gedraaid bij Monique Internationaal, ja, dan moest de tender even wegblijven. En die heette Windy.

plaat gedraaid bij Monique International. Hè. De tender van Mi Amigo, van Monique, die heette The Windy. Van The Association. En zo moet hem even helemaal op de hoogte, maar het was Radio Monique, niet Mi Amigo. Nee, het was Radio Monique toen de tijd vanaf het zendschip De Roze Revenge van Radio Caroline. Zo, ben je weer helemaal op de hoogte. Hier is Stevie Wonder.

De Luc Plage of niet, soms deze van Stevie Wonder met The Players, A Place in the Sun. Hier zijn de Monkees, dames en heren, en die gaan we over zo'n tweede gedeelte van de show met A Little Bit Me and A Little Bit You.

0: de discobol op. Het is discotime.
1: Het is zeker discotime 1979, dames en heren. Michael Jackson in de show met Rock With You.

ze mooi of niet. Soms deed ze van Dave Berry, de man van The Strings Effect. En dit was dan de andere mooie hit van hem, Mama. Dit is ook zo mooi uit de jaren 70, 1973. Hier is Demis Roussos. Mama.

Schöne Smits in onze arcade. Ja, was ook zo'n grote hit van hem. Met dit toch ook een dimsoes was inderdaad. Met Someday and Somewhere. Here is mijn fragment.

mooie of niet, zo'n deze van Manfred Mann met de Mighty Queen. Dat was muziek uit de jaren 60, 67 om precies te zijn. Even een sprongetje naar de jaren 70. Daar was ook zo'n mooie plaat van Stretch met Why Did You Do It?

Dat is een mooie van Stretch met Why Did You Do It? We springen dus kriskras door de jaren heen in de jaren 60, 70 en 80 hier in de show. Hier zijn de Equals. De Equals, moet je zeggen. De Equals met een Q ertussen.

zonder Louis. De man van Stop the Cavalry, weet ook met die kerstplaat. Dit was die andere Come Away. Kennen we deze nog van Dusty Springfield? Oh, de Veronica-fans zijn nog blij als ze dit melodietje horen, waar of niet?

0: que tú y que tú, vos un requito como tú. Que tú y vos requito como tú. Más que tú y más que tú y más que tú, que tú y que tú y borrequito como tú. Yo sé más que todo, sé más que nadie y sé más que tú y que tú y que tú y que tú y borrequito como tú.
1: Wat een heerlijke zomerse hit, of niet? Soms uit de jaren 70, begin jaren 70 van Peré. Van de Borrequito, hè? Het gaat alweer een beetje opschieten met de Gouden Oude Show, hè? Nog maar een paar plaatjes te gaan en dan is het alweer gebeurd. Zo snel gaat het maar, hè? Maar ja, leuke muziek of niet? Soms deze. Ik kan iedereen wel eens aanbevelen om eens te gaan kijken naar het videoclipje. Ja, vooral de heren onder ons, gaan maar even kijken naar dat videoclipje. Voor de jaren 70, ongelooflijk, La Bionda. Hier zijn ze met One For You and One For Me.

Eén keer voor jou en één keer voor mij, of niet soms. Dat is een mooie of niet soms van La Bionda. Ik kwam in het hitarchief deze volgende plaat tegen. Een hele oude is dit. Kennen we deze nog van de formatie Flake, oftewel Al Je Puistjes Away, Away. En dat deed ik met DDD. Dat was toen tijd een reclame op de zeezenders. Van de formatie Flake, inderdaad.

0: gentlemen, more disco radio action.
1: Tijd voor een heerlijke disco knolplaat. Dit is van Alan Jeffers in de show, in de Gouden Oude Show. Met ondergetekende Jeroen de Graaf. Hier is hij nog een keertje met Stop Still.

0: De Nederlandse Franse tweeling, toen de tijd Daphne en Deborah met Monsieur en Monsieur.
1: Johan de Graaf
2: met de hits van toen.
0: Dit is van toen, oh, dit is ook zo'n heerlijke plaat, moet ik zeggen. Hier zijn de Shoes met...

0: Het is 7 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws. Na meerdere dagen van onderhandelen hebben coalitiepartijen D66, VVD en CDA een akkoord bereikt over de begroting. Dit is bevestigd door ingewijden na berichtgeving van nu.nl en de NOS. Het akkoord moet nog worden goedgekeurd door het kabinet. Ze zijn vanaf 6 uur bijeengekomen voor overleg. De Indiase premier Modi riep zijn zogenaamde vriend Poetin vandaag op om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. Dat deed hij op een SCO-top in Kirgizië. Modi pleitte voor beweging van een eindeloze oorlog naar vrede. Poetin zei dat men die richting opgaat. Poetin sprak ook met de Chinese president Xi Jinping over economische samenwerking. Door de oorlog in Iran is de gasprijs flink gestegen naar €67 per kuub. En dat is ongeveer de helft meer dan in januari. Gemiddeld betalen 7,7 miljoen huishoudens met een vast contract nu €277 per maand. En dat is zo'n €600 extra per jaar. Ruim 500.000 huishoudens kampen met energiearmoede. Het kabinet stelde een fonds van €193 miljoen beschikbaar als steunmaatregel. Lionel Messi stopt als international van Argentinië. De 39-jarige aanvaller speelde 207 interlands en maakte 125 doelpunten. Zijn laatste wedstrijd was de verloren WK-finale tegen Spanje op 19 juli. Messi debuteerde in 2005 onder bondscoach Spekerman en werd in 2022 wereldkampioen. Tot slot het weer. Vanavond nemen de buien geleidelijk af. De wind wordt in het binnenland zwak tot matig, maar aan zee blijft het nog flink doorwaaien. De temperatuur daalt naar 14 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Remember the golden years. The swinging 60s with Paul Peters.
3: You broke my heart, 'cause I couldn't dance. You didn't even want me around. But now I'm back to let you know that I can really shake 'em down.

0: met de Chinese president Xi Jinping over economische samenwerking. Door de oorlog in Iran is de gasprijs flink gestegen naar 67 euro per kuub. En dat is ongeveer de helft meer dan in januari. Gemiddeld betalen 7,7 miljoen huishoudens met een vast contract nu 277 euro per maand. En dat is zo'n 600 euro extra per jaar. Ruim 500.000 huishoudens kampen met energiearmoede. Het kabinet stelde een fonds van 193 miljoen euro beschikbaar als steunmaatregel. Lionel Messi stopt als international van Argentinië. De 39-jarige aanvaller speelde 207 interlands en maakte 125 doelpunten. Zijn laatste wedstrijd was de verloren WK-finale tegen Spanje op 19 juli. Messi debuteerde in 2005 onder bondscoach Spekerman en werd in 2022 wereldkampioen. Tot slot het weer. Vanavond nemen de buien geleidelijk af. De wind wordt in het binnenland zwak tot matig, maar aan zee blijft het nog flink doorwaaien. De temperatuur daalt naar 14 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en verspreid over het land kunnen er nog een paar buien vallen. Vannacht valt er in het noorden nog een enkele bui. In de rest van het land is het droog en de minimumtemperatuur ligt rond de 14 graden. Tot zover het radio nieuws.
3: Radio 202. 7 dagen in de week. De beste non-stop muziek.

allemaal weer van harte welkom. Het is weer de hoogste tijd voor uw eigen top 40. En dan van lang geleden natuurlijk. Nou, degene die voor mij was, hartelijk bedankt voor jouw programma. We hebben er weer heerlijk van genoten. U kunt weer genieten van 3 uur lang top 40 en tipparade presentatie. Laten we maar gewoon onderaan de lijst beginnen. Dat is altijd wel goed begin. We beginnen natuurlijk bij nummertje 40. Een voormalig alarmschijf. Wow, wow, wow. The Man Mountain.

0: Nou, heeft u zelf al kunnen raden welk jaartal wij deze week uitzenden voor u? Wij hebben de top 40 van
1: 1983.
0: En precies te zijn 3 september 1983 was op een zaterdag. En werd uitgezonden door de top 40 Radio Veronica in op Hilversum 3. Zo zeg je dat dan, om het netjes te houden. Hebben we nu op nummertje 39 Musical Youth, Tell

De Musical Youth. Tell Me Why. Nummertje 39 in de top 40 van 1983. En dit is natuurlijk Michael Jackson. De lange uitvoering van dit prachtige nummer. Wanna Be Started Something.

0: Ruim 5 minuten de hit van Michael Jackson en Wannabe Started Something. Mocht u ooit in de gelegenheid zijn om op Facebook te kijken, ga dan eens naar de Facebook-site van mijn vrienden. Dat is deze, ja.
1: Herinnert u zich deze nog?
0: Herinnert u zich deze nog? Op die Facebook-site, daar kunt u deze muziek allemaal opnieuw beluisteren. En wat ook heel belangrijk is, ook zien. Want daar alle filmpjes worden daar opgezet van deze top 40. Nou, nog een Michael. Hier is Michael Zambello. En een Maniac.

Michael Cimbello. Maniac. En natuurlijk, de oplettende luisteraar heeft alweer gebeld om mij daarop te kenbaar te maken dat ik een nummer heb overgeslagen. Inderdaad, dit was nummer 36. En er was trouwens ook een voormalig alarmschijf, Michael Cimbello. En nummer 37, die is nieuw binnengekomen. En dat is The Safety Dance. Hier is Man Without Head.

Ja, dat was een beetje de grondleggers van de rapmuziek samen met de Rappers Delight, Gary Bird en de GB Express en The Crown. Allemaal hier op uw eigen radiozender. 1983. We hadden hem al eerder in ons programma, maar hier is hij nog een keer op. Nummer 33. Hier is Michael Jackson en The Human Naturally.

Michael Jackson. Een prachtige ballad. Human Nature. En er staat ermee nieuw binnengekomen op nummer 33. Dan zijn we nu toegekomen aan... 32. Nummer 32. Dat is weggelegd voor een plaat uit onze eigen Hollandse polderlandje. Hier is Arie Ribben en Akatoe.

Ja, ja, zo kun je ook je eigen rijmwoorden maken natuurlijk. Arie Rubbens en als ik het doe, dan doe ik het goed. Ja, natuurlijk. We doen het ook goed hier op je eigen radiozender. Hier is Robert Plant. Ook nieuw binnengekomen. Big Lark.

Wrap your arms around me. Bonnie Sinclair deed het nog eens een keertje met sla je arm om me heen. Agnetha Volkskoff was dit. En zij was de blonde zangeres van ABBA. U hebt haar wel herkend natuurlijk.

Eurythmics. En Who's That Girl? Zij staan in de top 40 op nummertje 28. Op 27, daar vinden wij Sergio Mendes en Never Gonna Let You Go.

0: Het is 9 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws. De Noorgebrug bij Assen blijft gesloten tot begin 2027. De bouw liep vertraging op de vorst, problemen met de damwand en een broedend paardje beschermde boerenzwaluwen. Zo moest aspergeteler Herman Hoorn een tijdelijke locatie openen in Assen. De provincie bespreekt mogelijke schadevergoedingen met gedupeerde omwonenden en ondernemers. Een schooldirecteur van een Nepalese middelbare school redde vorige week woensdag 1643 kinderen van de dood door een snel de bergen in te sturen nadat hij 4 telefoontjes ontving over een naderende modderstroom. 10 minuten na de evacuatie verwoest

0: Dit is Solo Radio, met muziek en informatie.
1: Wij zijn er altijd en overal.
2: Bij je thuis, op de fiets, in de auto.
3: Wij laten je lachen.
2: Vertellen je wat er in de wereld gebeurt.
1: En draaien jouw favoriete muziek.
4: Wij zijn er als je alleen bent.
1: Of juist samen.
5: Je ziet ons niet.
2: Maar je hoort ons wel.

0: is 10 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws.
2: Het Goois Natuurreservaat waarschuwt hondenbezitters hun honden aangelijnd te houden na een wolfswaarneming in de bebouwde kom van Laren. Het dier liep op de Naardenstraat richting een vrouw met twee honden. Bij 12 bevestigde de waarneming. Een kudde schapen in Blaricum wordt uit voorzorg tijdelijk in een wolverende kraal gehouden. Een 44-jarige man uit Eindhoven is vrijgelaten na zijn aanhouding afgelopen zaterdag. Hij werd opgepakt nadat een 48-jarige vrouw van zijn balkon aan de Filietelaan viel in de nacht van vrijdag op zaterdag. Politieonderzoek toonde aan dat de val, waarbij de vrouw zwaar gewond raakte, een ongeluk was. De Noorgebrug bij Assen blijft gesloten tot begin 2027. De bouw liep vertraging op de vorst, problemen met de damwand en een broedend paardje beschermde boerenzwaluwen. Zo moest aspergeteler Herman Hoorn een tijdelijke locatie openen in Assen. De provincie bespreekt mogelijke schadevergoedingen met gedupeerde omwonenden en ondernemers. Een schooldirecteur van een Nepalese middelbare school redde vorige week woensdag 1643 kinderen van de dood door hen snel de bergen in te sturen nadat hij 4 telefoontjes ontving over een naderende modderstroom. 10 minuten na de evacuatie verwoest het water het dorp Nuakot volledig. Na 2 dagen werden leerlingen en docenten per helikopter gered. Tot slot het weer. Vanavond nemen de buien geleidelijk af. De wind wordt in het binnenland zwak tot matig, maar aan zee blijft het nog flink doorwaaien. De temperatuur daalt naar 14 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.

0: jouw gids door de stille uren.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. CDA-leider Henri Bontebal pleitte tijdens de HJ schoollezing in de Rode Hoed in Amsterdam voor uitbreiding van de erfbelasting. Hij waarschuwde voor een golf van erfenissen die vermogensongelijkheid vergroot. Bontebal wil ook een fiscale constructie voor papieren schenkingen aanpakken, waarmee erfbelasting wordt omzeild. Tanja Koen, de eerste omroepster van de NCRV, is vorige week maandag overleden op 100-jarige leeftijd. Ze begon haar mediacarrière in 1946 als invaller en werd in 1951 ook televisiepionier. KRO-NCRV-directievoorzitter Cor Neef omschreef haar als iemand die de Nederlandse televisie heeft helpen opbouwen. Bij overstromingen in de Grand Canyon in de Amerikaanse staat Arizona zijn zeker 2 mensen omgekomen, onder wie een 46-jarige man. Nog 15 personen worden vermist. Zaterdag veranderde een beek door hevige neerslag in een modderstroom. De Trans Canyon

0: verwacht. Jouw gids door de stille uren.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Het zeer besmettelijke norovirus is waarschijnlijk verantwoordelijk voor de grote ziektegolf tijdens het introductiekamp van de Breda University of Applied Science in het Belgische Poppel. Zeker 175 deelnemers werden ziek en 3 belanden in het ziekenhuis met uitdrogingsverschijnselen. Bij meerdere studenten werd het virus in de ontlasting aangetroffen, zo meldt de GGD. De Amerikaanse FTC en 22 staten klagen Amazon aan wegens misleidende en oneerlijke praktijken. Volgens de aanklacht verhoogde Amazon jarenlang stiekem de prijzen van zoekadvertenties. Meer dan 1 miljoen merken en verkopers zouden daardoor aanzienlijk meer hebben betaald, waardoor het bedrijf mogelijke tientallen miljarden dollars extra verdiende. CDA-leider Henri Bontebal pleitte tijdens de HJ schoollezing in de Rode Hoed in Amsterdam voor uitbreiding van de erfbelasting. Hij waarschuwde voor een golf van erfenissen die vermogensongelijkheid vergroot. Bontebal wil ook een fiscale constructie voor papieren schenkingen aanpakken, waarmee erfbelasting wordt omzeild. Tanja Koen, de eerste omroepster van de NCRV, is vorige week maandag overleden op 100-jarige leeftijd. Ze begon haar mediacarrière in 1946 als invaller en werd in 1951 ook televisiepionier. KRO-NCRV-directievoorzitter Cor Neef omschreef haar als iemand die de Nederlandse televisie heeft helpen opbouwen. Tot slot het weer. Vannacht valt er nog een enkele bui, vooral in het noorden. De minimumtemperatuur ligt rond 14 graden. Overdag is er meer ruimte voor de zon en blijft het op een enkele bui na verder droog. De temperatuur komt uit op 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: trouwgids door de stille uren.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Het zeer besmettelijke norovirus is waarschijnlijk verantwoordelijk voor de grote ziektegolf tijdens het introductiekamp van de Breda University of Applied Science in het Belgische Poppel. Zeker 175 deelnemers werden ziek en 3 belanden in het ziekenhuis met uitdrogingsverschijnselen. Bij meerdere studenten werd het virus in de ontlasting aangetroffen, zo meldt de GGD. De Amerikaanse FTC en 22 staten klagen Amazon aan wegens misleidende en oneerlijke praktijken. Volgens de aanklacht verhoogde Amazon jarenlang stiekem de prijzen van zoekadvertenties. Meer dan 1 miljoen merken en verkopers zouden daardoor aanzienlijk meer hebben betaald, waardoor het bedrijf mogelijke tientallen miljarden dollars extra verdiende. CDA-leider Henri Bontebal pleitte tijdens de HJ schoollezing in de Rode Hoed in Amsterdam voor uitbreiding van de erfbelasting. Hij waarschuwde voor een golf van erfenissen die vermogensongelijkheid vergroot. Bontebal wil ook een fiscale constructie voor papieren schenkingen aanpakken, waarmee erfbelasting wordt omzeild. Tanja Koen, de eerste omroepster van de NCRV, is vorige week maandag overleden op 100-jarige leeftijd. Ze begon haar mediacarrière in 1946 als invaller en werd in 1951 ook televisiepionier. KRO-NCRV-directievoorzitter Koorneef omschreef haar als iemand die de Nederlandse televisie heeft helpen opbouwen. Tot slot het weer. Vannacht valt er nog een enkele bui, vooral in het noorden. De minimumtemperatuur ligt rond 14 graden. Overdag is er meer ruimte voor de zon en blijft het op een enkele bui na verder droog. De temperatuur komt uit op 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.